Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. King.

0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het lijkt erop dat de straat van Hormuz voorlopig gesloten blijft. Iran is met een eisenpakket gekomen. Ze willen onder andere dat Amerika al haar troepen terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en stopt met het geweld in het Midden-Oosten. Pas dan gaat de belangrijke vaarroute weer open. In West-Canada zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor enorme natuurbranden. Huizen werden verwoest, meerdere inwoners moesten worden gered door de hulpdiensten en de noodtoestand is uitgeroepen. Ook in Europa gaan stukken natuurgebied in vlammen op. Daardoor werden bij het Gardameer in Noord-Italië ruim 200.000 mensen geëvacueerd. Het ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft die uitgezaaid was naar zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft de zoon van Biden, Hunter, gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader zo te zien. En op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was ermee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Kink.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Alle troepen van Amerika moeten weg, het geweld in het Midden-Oosten moet stoppen en alle sancties tegen Iran moeten van tafel. Dat zijn 3 van de 6 nieuwe voorwaarden die Iran stelt voor de heropening van de Straat van de Hormuz. Door de eisen lijkt een deal ver weg en blijft de vaarroute dus voorlopig gesloten. Dat Rusland een van de NAVO-landen zou aanvallen werd tot nu toe niet verwacht, zeker niet tijdens de oorlog met Oekraïne. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten denken daar nu anders over. Er zou tussen nu en een paar jaar namelijk toch een kleine aanval kunnen komen. President Poetin zou daarmee de NAVO willen uittesten. Dat de oud-president van Amerika Joe Biden aan uitgezaaide prostaatkanker leidt was al bekend, maar zijn zoon Hunter vertelt nu dat het nog slechter gaat met zijn vader. De ziekte heeft zich nog verder verspreid, zegt hij tegen de BBC, naar meerdere delen van zijn lichaam en botten. Volgens Hunter heeft Joe Biden veel pijn. En de nieuwe Colombiaanse president is pas 1 dag ingezworen en er zijn in Colombia nu al 2 aanslagen gepleegd. Er vielen meerdere gewonden toen een autobom afging en een agent kwam om het leven na een droneaanval op een politiebureau. Het leger gaat ervan uit dat rebellen van de opgeheven FARC-groep achter de aanslagen zitten. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio.

Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: Dit is King. Alternative Rock Radio. King. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote natuurbrand in West-Canada verspreidt zich snel. Tot nu toe ging meer dan 100 vierkante kilometer in vlammen op. De noodtoestand is uitgeroepen en tienduizenden inwoners zijn op de vlucht geslagen. Hulpdiensten hebben meerdere mensen gered, maar volgens Canadese media is er mogelijk ook iemand om het leven gekomen. Turkije maakt zich zorgen over de veiligheid in de Zwarte Zee. Vrachtschepen worden steeds vaker geraakt door drones van Oekraïne of Rusland, terwijl ze niks met de oorlog hebben te maken. Turkije heeft Kiev en Moskou daarom gevraagd om elkaar niet meer in de Zwarte Zee aan te vallen. Een steekpartij in Schinveld in Zuid-Limburg raakte één iemand gewond. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere verdachten en de omgeving is afgezet voor onderzoek. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV zo slecht is begonnen aan het eredivisieseizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerde ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen: AZ ADO Den Haag 2-0, Go Eagles Willem 2 4-1 en NEC Telstar 1-2. Het weer van Weer Online. Helder en het is een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot 32 graden.
1: King. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. King. King.

plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege heftige natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel. Sinds vrijdag zijn al 13.000 voetbalvelden aan natuur verbrand. Huizen zijn verloren gegaan en meer dan 20.000 mensen in Canada zijn geëvacueerd. Het ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft, die toen al was uitgezaaid in zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft Bidens zoon Hunter gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader van 83 zo te zien. Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug. Ze zeggen dat ze leugens over hun voorzitter Infantino gaan aanvechten. Infantino kwam onder vuur te liggen door zijn plan om het WK commerciëler te maken. Daar is nog een beschuldiging bijgekomen. Een vrouw zou een vertrekpremie hebben gekregen na een affaire met Infantino, die toen nog baas was van de UEFA. En het gaat lekker met AZ. Na de winst van de Johan Cruijffschaal zijn ze gisteravond ook goed begonnen in de Eredivisie. AZ versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0. Eerder op de avond stelde landskampioen PSV erg teleur. Thuis werd het 2-2 tegen Fortuna Sittard. En dan het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, maar later ook een paar wolkenvelden. Van noordwest naar zuidoost wordt het 27 tot 32 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
4: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het westen van Canada woeden zulke heftige bosbranden dat de noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een gebied zo groot als 13.000 voetbalvelden is al verbrand. De stroom is op veel plekken uitgevallen en de waterzuivering werkt niet goed, waardoor mensen hun kraanwater moeten koken. De VS heeft nog niet gereageerd op nieuwe eisen van Iran om de straat van Hormuz te openen. Die zijn dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten, er geen sancties meer zijn tegen Iran en dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Het gaat niet goed met de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Het was al bekend dat hij uitgezaaide prostaatkanker heeft en die is verder uitgezaaid naar zijn botten. Dat zei zijn zoon Hunter in een interview bij de BBC. Volgens hem heeft zijn vader veel pijn, maar blijft hij zich uitspreken over maatschappelijke kwesties. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV slecht is begonnen aan het Eredivisie-seizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerden ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen van laat op de avond gisteren: AZ ADO Den Haag 2-0 en Go Ahead Eagles Willem 2 4-1. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag, 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten en er staat weinig wind.
12: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Marco van Hierden.
14: Niet raar staan te kijken als zo meteen de cloud servers langskomen. Eerst de Black Crowes.

0: you gonna be my girl? Nou, dat is eigenlijk niet het verzoek wat ik heb, hoor. Ik wil vooral dat je gewoon lekker aansluit op deze zondagochtend.
1: De zomer van Kink.
0: We zitten er midden in de zomer van 2026. Van harte welkom, dit is de zondagochtend. Het is 9 augustus. Mijn naam is Marco. We zitten midden in zomerprogrammering. En ik hoop je in ieder geval vandaag er doorheen te loodsen. Ik kan me voorstellen dat als ik zou zeggen, hey, lekker dat je vakantie hebt, geniet er vooral van. Maar misschien heb je wel heel wat anders te doen. Bijvoorbeeld dat je gewoon moet werken. Nou ja, Marjolein die stuurde of je de Kink hebt. Marco, ik moet lekker aan het werk. Ik heb Kink aanstaan. Dankjewel voor de goede muziek alvast. Nou, dat is dan in ieder geval ook de missie die ik voor vandaag heb. Zorg dat ik de zomerse klanken in ieder geval door jouw speakers de woonkamer of op het werk naar binnen kan loodsen. En dat ga ik doen zometeen. Onder andere met Florence and the Machine. Ship to Wreck heb ik voor je klaarstaan. En wat dacht je van YouTube? Heb je daar zin in? Dat is mooi, want die staan nu voor je klaar met Desire op deze zondagochtend. Van harte welkom, dit is Kink.

0: Er wordt al een tijdje over gespeculeerd, maar de geruchten die worden nu zo concreet dat er ook daadwerkelijk een jaar is afgegeven. En geen maand, nee, je moet nog even geduld hebben. Het jaar is volgens de gitarist Tim Cahill volgend jaar. De lang verwachte laatste studioplaat van Soundgarden met daarop, en dat is wel bijzonder, onuitgebrachte zangopnames van Chris Cornell. Het album gaat ongeveer 9 tracks krijgen. En wordt uiteindelijk nu afgerond door de overgebleven bandleden. Dus hou het goed in de gaten. Tot die tijd doen we het met het oude materiaal. En daarvan kreeg je net Fell on Black Days. Nou, vandaag zeker geen Black Day. Het is heerlijk weer. Ik hoop dat je een fijne zondag tegemoet gaat. Dit is Kink met de beste alternative rock. Met sowieso straks een zoektocht naar jouw favoriete bandshirt. Als je al ergens eentje hebt liggen om de hoek. En je denkt, nou, die kan ik wel even aantrekken. Maak er dan meteen even een foto van als bewijsmateriaal. En stuur die dan deze kant op via de Kink-app. Dan heb ik zo meteen iets leuks voor je. Sowieso, voor je klaar liggen, muziek van The Black Keys. En even rocken met Primal Scream. Zometeen op Kink.
1: We nemen een weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de Cooks naar John Coffey. Van Is This naar Wodan Boys.

0: in de KingCap.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

Ik had de kans. Pinkpop Zondag, daar trad Youngblood op. En ik stond even te kijken bij de merchandise-lijn, bij de stand. En daar lag echt een stapel met shirts van Youngblood. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de Foo Fighters, maar Helen die heeft een andere keuze gemaakt. Nam namelijk haar dochter van 9 mee naar haar allereerste concert. En dat was het concert van Youngblood. Heeft ook meteen een t-shirt aangeschaft en dat bewijste via een foto die ze net doorstuurt via de Kink-app. En dat is slim, want aan de linkerkant van me heb ik een gitzwart Kink-t-shirt liggen. En die kan van jou zijn als je mij een foto stuurt waarop jij je favoriete bandshirt draagt. Doe dat even, ga ik straks even bellen. Eentje die ik al regelmatig zag binnenkomen is een t-shirt van de Pixies. En die hoor je nu op Kink met Where Is My Mind?

0: it's a ritual.
1: This is a warning.
2: Oftewel, de band die je net hoorde, die heet zo Ritual, maar ook een waarschuwing voor wat betreft de temperaturen, want het was gisteren natuurlijk een hele lekkere, toch best wel warme dag. Vandaag is het ook nog wel redelijk goed te doen, maar we zijn nu aan het einde gekomen van de hittegolf, nummer 4. En als je denkt, hé, gaan we dan eindelijk normaal doen? Ja, niet dus, want de eerstvolgende die staat al gepland. Na het weekend koelt het tijdelijk weer even iets af, maar later in de week wordt het opnieuw warmer met tropische temperaturen. Dus ik zou me alvast goed insmeren als ik jou was. Zometeen heb ik muziek voor je van Editors. Fans Joy staat voor je klaar. En die zometeen na het nieuws van 9. Tot die tijd, Bloodhound Gang. I appreciate it.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
10: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
13: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. In natuurgebied Herperduin bij het Brabantse Os is brand uitgebroken. Gebied van 100 bij 150 meter staat in de fik. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt, komt veel rook vrij... en die trekt richting Berchem en Os. Mensen in de buurt krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. In het westen van Canada woeden al sinds vrijdag grote natuurbranden... die zo hevig zijn dat een noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 95 vierkante kilometer natuur is al verwoest... en ook huizen zijn verbrand. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Er zitten veel wijnboeren en fruittelers. Iran heeft de VS 6 nieuwe eisen voorgesteld... om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Ze moeten onder meer alle troepen uit de regio terugtrekken... de oorlogsschade vergoeden... en ook andere oorlogen beëindigen, waaronder die in Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op het nieuwe voorstel gereageerd. En een slechte seizoenstart voor landskampioen PSV in de Eredivisie. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Trainer Peter Bos baalt ervan dat ze te weinig kansen creëerden. AZ begon het Eredivisie-seizoen een stuk beter... en versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0. Dan het weer van weer online... Het wordt een zonnige en warme dag, 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten en er staat weinig wind.
15: Kink, Alternative Rock Radio, de zomer van Kink, Marco van Hierden.
16: Afghan Weeks, zometeen na Vance Joy, maar eerst is dit, Editors.

Zie jij jezelf zo? Als een debonair man? Het gaat meestal over een man als je het hebt over iemand die debonair is. Een charmant, zelfverzekerd, hoffelijk, goed gekleed type. Ben je dat? Nou, laat me eens even zien dan. In dit geval hoef je niet per se goed gekleed als zijn een charmant te zijn. Het gaat er vooral om dat je goed gekleed bent met een goed t-shirt. Die heb ik namelijk nodig. Van harte welkom, dit is Kink. Al wekenlang zijn we druk bezig met het verzamelen van bewijsmateriaal dat er heel veel medekinkers rondlopen met hun favoriete bandshirt. Dat verzamelen we en elke keer, een paar keer op een dag, bellen we even om dat te bespreken. Waarom dan die band? De foto's die we erbij pakken. Maar ook in ruil een shirt van ons geven, van Kink. Die kan je kast aanvullen als je mij dus een foto laat zien van hoe dat er bij jou vandaag uitziet. Jouw favoriete shirt, ben me nieuwsgierig. En als je dan zo meteen een telefoon ziet overgaan en je ziet een onbekend nummer, grote kans dat ik het ben. Van harte welkom, dit is Kink met zo meteen de Clash. Naar Kyo, that's me.

You hate it or love it. Bij de ene gaan echt de haren recht overeind staan bij het horen van een stem zoals deze van de zanger van Staind. Dat die onderhuids doorkruipt en dat je rillingen krijgt waarvan je niet zo goed weet wat je ermee moet. En bij de andere, onder andere Marielle, gaat het juist heel erg goed. Kippenvel van genot. Ze draagt een t-shirt van Staind en zegt: kijk Marco, een van de spaarzame shirts die ik nog in mijn kast heb liggen. Zo meteen meer over de Kink Band shirts. Eerst tijd voor The Hunted Youth op de zondagochtend. Goedemorgen, mijn naam is Marco en dit is Death Wish.

0: Wish. Ja, dat geldt zeker voor een bestuurder van een auto in Amsterdam. Die reed namelijk keurig netjes met 146 km per uur.
1: De zomer van Kink.
0: Nou, hoor ik je denken, oh Marco, zonder het al verder te vertellen, dat heb ik ook wel eens gedaan hoor, over de A1 of de A2, de A6 misschien. Ja, het gaat net even iets verder, want deze automobilist die reed 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad. Maar even überhaupt, hoe kan dat? Hoe krijg je dat voor elkaar met al dat verkeer? Het is gewoon 3 keer zo hard als toegestaan is. En misschien nog wel het meest opvallende was toen hij werd aangehouden is, de vraag van de bestuurder. Hij vroeg, Koen, kan het misschien niet gewoon bij een waarschuwing blijven? Heb je echt een woord voor je kop, hoor. Het is Kink op de zondagochtend. Goedemorgen. Op zoek naar de foto's van jou. Foto's waarop je een bandshirt draagt, want zometeen binnen nu in 10 minuten ga ik je bellen. Even kijken of ik je te pakken krijg en even het verhaal achter het bandshirt dat je draagt op de foto die je hebt doorgestuurd via de Kink-app achterhalen. En dan sowieso in ruil een waanzinnig, niet gedragen, ook niet door Michiel, Kink-t-shirt. Hier ligt hij naast me en hij ruikt nog fris. Zometeen muziek voor je. Onder andere van Cranberries Dreams. En als je een tatoeage met een roos hebt, dan voel je je zo meteen aangesproken.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Op Doneer.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van
5: Albert Heijn. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Kink.

0: Hallo Ronnie.
1: Hoi, hallo.
0: Hey, hallo, dit is Marco van Kink. Goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Hey. Kun je me als eerste even waarschuwen, hoe vaak is het shirt gewassen en dus hoe lekker fris ruikt die?
1: Nog prima hoor. Ik had hem net gewassen.
0: Je hebt hem net gewassen? Betekent dat ja. Dat je hem nog wel regelmatig draagt, of niet?
1: Ja, dat wel. Zeker.
0: En wat is regelmatig?
1: Elke week.
0: Oh ja?
1: Een keer, ja.
0: Oké, okay, is het dan omdat je gewoon niet zo'n enorm aanbod aan t-shirts hebt? Of gewoon omdat je het lekker vindt om te laten zien dat je misschien wel fan bent van de band?
1: Ja, dat laatste.
0: Oké, okay, en sinds wanneer ben je fan?
1: Al heel lang. Eigenlijk sinds Echo Park uitkwam.
0: En dat was uit mijn hoofd...
1: Ja.
0: Is dat begin Zero's geweest?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Ken je mensen in je omgeving die ook zo'n shirt hebben?
1: Zeker weten.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oké, okay, want ik ben namelijk eventjes de volledige inbox door gaan scrollen... en je bent de enige die het shirt heeft van deze band.
1: Echt serieus waar?
0: Ja.
1: Dat is toch bijzonder.
0: Nou, misschien komen er zo meteen een heleboel nieuwe binnen... maar tot dusver steek je er bovenuit. Hey, over welke band hebben we het?
1: Over vier.
0: Oké, okay, nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Vanaf nu kun je ook elke week een ander shirt aantrekken... namelijk het gitzwarte kinkshirt...
1: Geweldig, leuk.
0: Die krijg je van me. En als kerst op de slagroom zet ik ook nog even iets van Feeder op. Welke wil je horen?
1: Heb je toevallig ook Comeback Around?
0: Die ga ik erbij pakken.
1: Nou, geweldig. Dankjewel.
0: Oké, dankjewel Ronnie.
1: Leuk, dankjewel. Tot ziens.

0: dacht dat de ongemakkelijke fade-outs van liedjes vooral iets was van de jaren 70 of van die hele langzame, langdurende fade-outs.
1: De zomer van Kink.
0: Maar zie hier, anno 2026 gebeurt het nog steeds hoor. En wel in de spiksplinternieuwe single van Phoebe Bridgers, Lost Boys. Ik zal even kijken of zij überhaupt ooit een keer in een wat kleinere zaal heeft opgetreden in Nederland. Ze is natuurlijk vooral heel erg druk geweest in de afgelopen tijd met haar solo-carrière. Boy Genius, daar is ze onderdeel van. Dus, maar ja, mogelijk te weinig tijd. Ik kan niks vinden, maar ik kwam tegelijkertijd wel uit op maandag 7 december. Want dan komt ze naar Nederland. Ze gaat optreden in Ziggo Dome. Is niet per se een kleine zaal natuurlijk, maar ze komt wel. En ik denk, als ik zo even kijk, dat de kaarten reeds snel uitverkocht zijn. Dus als je erbij wilt zijn, dan zou ik het vandaag nog even checken. En een extra reden om die kant op te gaan is om het nieuwe album te horen. Die komt volgende week uit, Lost Weekend. En daar staat deze track op Lost Boys op Kink. Het is bijna nu wel 9 uur met zometeen niet dit liedje. Maar wel het andere liedje dat Girls and Boys heet. Van wie is die ook alweer? En zometeen de Killers voor je.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker! De hypotheker!
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin bij Os in Brabant is de brandweer aan het nablussen. Vanochtend vroeg vloog daar een stuk bos in brand van 100 bij 150 meter. En er kwam veel rook vrij, maar alles is nu onder controle. De brandweer houdt wel in de gaten of het vuur niet weer oplaait. Het gaat een stuk minder in het westen van Canada. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en daar is de noodtoestand nu uitgeroepen. 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Sommige mensen moesten worden gered omdat ze vast kwamen te zitten. Er zijn huizen verwoest en een deel van het gebied heeft geen stroom. In Australië wordt onderzocht wat er vanochtend precies gebeurde tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Sydney. Beide toestellen moesten hard remmen en er was een bijna botsing. Iemand van de bemanning raakte gewond en een van de vliegtuigen is beschadigd. En nog geen reactie van de VS op een nieuw ijzerpakket van Iran om de straat van Hormuz te openen. Die zijn onder andere dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten en geen sancties meer tegen Iran zijn, en dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Dan het weer van Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten. Trekken ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind.
1: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Marco van Hierden.
0: Met zo meteen de belangrijkste plaat van dit moment van Yard Act. En dankjewel Maries, want hij stuurde door. Marco, dat andere liedje dat Girls and Boys heet, dat is toch van Blur? Natuurlijk is het van Blur. Good Charlotte heeft er ook eentje gemaakt, maar laten we wel wezen, dit is toch de enige en de echte, toch? Dit is Kink op jouw zondagochtend met Blur, Girls and Boys.

0: als je nog jong bent, zoals de Killers het zingen, dan is het misschien even slim om nu je vingers in de oren te doen. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zit een beetje met een soort van knoop in mijn maag. Van ja, Marco, waarom wil je het hier überhaupt over hebben op dit tijdstip van de dag? Echt amper wakker, slaap net uit je ogen weggeveegd. Het is net aan 9:15. En dan kom jij met het woord dat is toegevoegd aan de dikke vandalen. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar het woord vulva-lippen is opgenomen in het woordenboek. Dat komt door een actiegroep, Dolomina's en Schaamteloos. Die hebben campagne gevoerd. En die wilden graag dat dat woord zou vervangen worden door schaamlippen. En dus is het woord, ja, het schaamrood op elkaar staan. Maar die is toegevoegd aan de dikke vandalen. En dan zat ik te denken, zijn er nou van die woorden die misschien gewoon een soort van slang zijn, die jij gewoon gebruikt in het dagelijks leven, maar zelf is gecreëerd, die helemaal niet bestaat, waarvan jij denkt, hé, maar die moet eigenlijk ook gewoon in het woordenboek terecht. Waarom niet? Ik vind dat het gewoon nationaal bekend moet zijn. En iedereen die de Nederlandse taal wil leren, die moet dat woord ook meenemen. Ik ben even nieuwsgierig waar je mee komt. Laat het even weten via de Kink-app. Het woord dat niet in het woordenboek staat, maar volgens jou er wel in zou moeten. Pak ik ze zo meteen er even bij. Sowieso heb ik muziek voor je hoor, van Biffy Clyro. Hunting Seasons, geen nood. Mocht je denken, gaan we het nou echt de hele tijd daarover hebben? Nee, zeker niet. Ik heb ook nog Ugly Kid Joe voor je, Cats in the Cradle. Maar eerst is dit Madness. En terecht, One Step Beyond.
1: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. One.

0: Ja, Lucas, ik had het niet eens door, maar hij stuurt via de Kink-app... nou, dit is volgens mij mijn geluksdag. Eerst Soundgarden en dan ook nog een keer Audioslave op Kink. Zo, dat is een lekker begin van de zondagochtend, toch? Van harte welkom, je hoort inderdaad Audioslave en Doesn't Remind Me. Ik vroeg je net iets wat iets los heeft gemaakt. Ik merk het. Namelijk, sinds kort is er een nieuw woord toegevoegd aan de dikke vandalen... in plaats van een ander woord. Het woord dat erin stond was schaamlippen. Dat is vervangen door vulva-lippen. Oké, lekker onderwerp voor de zondagochtend, Marco. Ja, 1-0. Kon niet laten. En toen vroeg ik je net, welke woorden zouden volgens jou... in het woordenboek terecht moeten komen die er nu momenteel nog niet in staan? Erwin heeft het over WhatsAppje. Nee, staat dat nog niet in het woordenboek? WhatsAppje? Ja, WhatsApp wel, maar WhatsAppje waarschijnlijk niet, nee. Roos heeft het over een flatser. En daar ben ik dus heel nieuwsgierig naar, Roos. Wat is dat, een flatser? Laat het vooral even weten via de Kink-app, want die heb je net weten te vinden. Dus stuur het even door. En Henry heeft het over, ja, die ken ik van vroeger nog... haal de regen van de ruit heen en weer haal dingetje. Ja, ik denk niet dat hij het gaat halen. Als je ook een woord hebt waarvan je vindt dat die in het woordenboek moet... gewoon omdat die onderdeel is van onze Nederlandse taal of zou moeten zijn... laat het dan even weten via de Kink-app. Pak ik er zo meteen nog even een paar bij. Misschien moeten we dan wel gewoon één woord eruit pikken... en gaan proberen die erin te krijgen. Wat denk je daarvan? Wat je er sowieso in krijgt, dat is muziek. En wel op de zondagochtend, hier op Kink. Onder andere van de Peppers. Oh, en hier heb ik ook echt zin in. Enter Shikari. Find out the hard way. Zometeen op Kink. Kink.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Ah, nee hè.
10: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
9: Ja, weer eens.
10: Nou, tof jij even.
9: Oh ja?
10: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
10: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
12: Strikt. Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
13: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
14: Kink. Dit is het station van System of a Down. Wake up, wake up. We're rushing for a little wake up. You're on. Depeche Mode. En de zomer van Kink.
0: De harde manier om erachter te komen dat de zomer misschien best wat schatgollig is. Die twee hoor je nu in de vorm van Enter Shikari en Red Hot Chili Peppers.

denk niet dat ik deze nog hoef af te kondigen, toch? Thank you. Van harte welkom, dit is de zondagochtend van Kink. Ik ben Marco, het is 9 augustus en we zijn ergens in beland in de krochten van woorden die het woordenboek tot dusver nog niet hebben behaald of gehaald. We hadden al van Erwin WhatsAppje. Roos die heeft het over een flat. Roos, ik weet nog steeds niet wat het inhoudt, maar ik heb zo mijn ideeën erbij. Roderick stuurt door chillaxen. Ja, nee, zullen we dat gewoon niet doen? Ik vind dat echt zo'n irritant woord. Chillaxen, chillaxen. Het is ook een samenvoeging van chillen en relaxen. Bestaat in de informele taalgebruik, in het informele taalgebruik. Maar ja, ik zou hem niet graag willen indienen. Harmen die heeft het over bromance, een vriendschap tussen mannen. Die heel hecht is, maar geen officiële melding heeft. Oké, zou nog heel goed kunnen. Het is natuurlijk een soort Engels woord natuurlijk, hè. Deze vind ik echt wel leuk. Deze komt van John binnen. Die heeft het over mayoneren. En ik moest er even achteraan om te achterhalen wat het is. Ik kon er zo een beeld bij vormen. Maar mayoneren volgens hem is ergens een klodde mayo overheen gooien. Ah, die vind ik wel echt heel goed. Mayoneren. Volgens mij moet u die gewoon officieel indienen. Maar Rita, Peter, Nick, Michiel. Welkom Michiel. En nog een aantal anderen. Die komen misschien nog wel met de belangrijkste van allemaal. Een woord dat niet in het woordenboek staat. Maar volgens jou er wel in zou moeten. Het woord is medekinker. Ik voel een campagne opkomen. Medekinker voor in het woordenboek. Ik ga erachteraan. Dit is Razorlight in the morning.

0: Het lijkt alsof ik er niet meer omheen kan. Ik vroeg je net namelijk welk woord staat nog niet in het woordenboek, maar zou er wel volgens jou in moeten. En vanaf het moment dat ik het woord medekinker heb uitgesproken, stroomt de mailbox over. Ja, doen! Ik ga even in beraad met de kinkroe. Kom erop terug. Het is bijna 10 uur, tijd voor het ANP-nieuws. Zometeen, direct daarna, krijg je deze plaat voor je snuffert. Weet je welke het is? Je hoort hem zometeen na het nieuws van 10.
1: Kink. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
8: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin in Brabant houdt de brandweer een stuk bos in de gaten. Daar was vanochtend vroeg een grote brand. En die was snel onder controle, maar het vuur kan altijd weer oplaaien. Stond een stuk van 100 bij 150 meter in de fik en er kwam veel rook vrij. Die trok richting Berchem en Os. In een provincie in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Op het Indonesische eiland Java is een nationaal park voorlopig gesloten vanwege natuurbrand die daar al dagen woedt. De 14-jarige jongen die vrijdag een bloedbad aanrichtte op zijn school en eerst zijn opa en oma doodschoot, was al langer bezig met wapens en geweld, blijkt uit politieonderzoek. Hij nam al eens een balletjespistool mee naar school en keek naar gewelddadige filmpjes. Bij zijn actie kwamen 8 mensen om, de jongen pleegde zelfmoord. En er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd op de luchthaven van Sydney in Australië. Daar was vanochtend op de grond een bijna botsing tussen 2 passagierstoestellen. Een bemanningslid raakte gewond. Een van de toestellen werd getrokken en het kan zijn dat daarbij aanwijzingen van de luchtverkeersleiding niet zijn opgevolgd. Dan het weer van Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten. Trek ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind.
9: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Marco van Hierden.
0: Laat je lekker insmeren met Case Choice en deze van de White Stripes.

stel meegekregen. Zo niet, check dan vooral even de Kink Socials, namelijk Michiel Veenstra, die gewoon even spontaan een zoete inval doet in de middagshow met Stefan Koren. Als je dan denkt, oké, wat kom je dan doen? Ja, zomaar inbreken in een programma is natuurlijk niet heel gebruikelijk. Michiel mag dat, en zeker met een hele goede reden. En die reden die is goed genoeg, namelijk voor het eerst sinds mensheugenis. Is er een Kink Presents Weezer? Ze komen naar Nederland toe en het wordt een Kink Presents. En dat is iets waar we trots op zijn. 26 mei volgend jaar in AVAS live komen ze optreden. En ik heb het idee, ja, dat kan ook niet missen, dat we daar nog iets mee gaan doen. Dus hou Kink goed in de gaten. Sowieso tot en met 26 mei volgend jaar. Goedemorgen. Het is net iets na 10. Je luistert naar de Kink Ochtendshow. Mijn naam is Marco. Geen Elwin van Gestel, die is nog even met vakantie. Volgende week ook nog niet, is hij wel, maar op een ander tijdstip, een andere uur. En die week daarna gaan we weer normaal doen. Komt goed. Ik ben even aan het denken wat we zometeen met het rad moeten gaan doen. Ik heb namelijk hier een rad voor mijn neus staan en ik wil er even een slinger aan geven. Dat ga ik zometeen doen. Dan komt hij uit op een letter en dan wil ik graag 3 liedjes hebben met die letter. Kom ik zometeen op terug. Eerst nog even iets anders belangrijks. Namelijk, er zijn liedjes die gemaakt zijn, maar eigenlijk voor iemand anders. Liedjes die daarna toch niet op de juiste plek terechtkomen en worden meegenomen door anderen. Denk bijvoorbeeld aan Umbrella. Ken je dat liedje van Rihanna nog? Die was eigenlijk voor Britney Spears, maar die heeft ze afgeslagen. Ik denk dat CeeLo Green, misschien ken je hem wel, ook echt heel zwaar teleurgesteld is over zijn keus. Want het liedje 'Cause I'm So Happy, die was eigenlijk voor hem bedoeld. Tot Pharrell Williams zei, no, weet je wat, die ga ik zelf wel gebruiken. En zo zijn er nog heel veel meer te noemen, onder andere deze track. Die was geschreven door Keith Forsey, bedoeld voor Billy Idol. En als alternatief had hij Bryan Ferry in zijn achterhoofd. Die zeiden allebei nee, toen zei Simple Minds, oh, wacht, die wil ik wel. En zo schreven ze geschiedenis met de grootste hit ooit, Don't Forget About Me.

Dat gevoel dat je buiten lekker in het bos loopt. Het zonnetje schijnt nu al op je hoofd. Je bent met je hondje aan het wandelen. Ook hij heeft zijn oortje omhoog staan. Hij is dik tevreden. Dan kan er eigenlijk maar één geluid op de achtergrond meedraaien. Yeah.

0: Ik las vorige week een artikel dat wij in 2050 in staat zijn om het weer zelf te saboteren.
1: De zomer van Kink.
0: Of tenminste te saboteren om het aan te sturen. En dat is best een ding. Ja, je moet het je zo voorstellen dat we dus in 2050, als het te lang droog is, we zelf kunnen aansturen zodanig dat het dan bijvoorbeeld 2 weken lang gaat regenen. Spelen we dan niet een beetje voor God? Ik vind het een beetje tricky. Tot dusver moet je het maar gewoon doen met het weer. Vanochtend was het echt een prima start van de ochtend. We zitten er natuurlijk nog middenin. We zitten inmiddels al op een graadje of 5, 6, 27 tot zelfs 29 nu al in het zuiden. Dus als je ergens in Brabant of Limburg zit, zit je er lekker warmpjes bij. En vanmiddag loopt het nog verder op. Namelijk lokaal soms 32 graden. En zelfs aan het strand is het lekker bakken met een graad of 29. Dus smeer je goed in. En misschien wel met de lekkerste alternatieve vlak. Die moet zo meteen komen in een titelvorm waarvan ik je de eerste letter ga geven. Ik zoek namelijk 3 liedjes die allemaal beginnen met 1 specifieke letter. En daarvoor heb ik het rad. Dan ga ik even een slinger aan geven. En komt hij uit op de letter
1: L. Het Kink ABC.
2: Met de letter L.
0: Oké, dus ik wil alleen maar liedjes hebben die beginnen met de letter L. Niks anders. Dat is voor later. Ik zit te denken aan The Cranberries, Linger. Dat is wel een lekkere plaat. Als je nou denkt, ja leuk Marco, heb ik al vaker gehoord, ik heb even zin in iets anders. Dan mag je bij deze de kans pakken om je mobiel erbij te halen. De Kink-app open te klappen. Daar kun je een bericht sturen. Zet daarin jouw titel die je graag wilt horen, die begint met de letter L. Dan hoor je die zometeen terug in het Kink ABC.
1: We nemen een weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, een zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de Koks naar John Coffee. Van Is This Now or Don't

0: Spotify's Legion de King app. Kink.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Plastic, maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
8: King.

0: 20 jaar oud inmiddels alweer. De liedjes Chasing Cars, Shut Your Eyes, bijvoorbeeld Open Your Eyes. En dat liedje met Martha Wainwright staat er ook op. Set the fire to the third bar.
1: Het Kink ABC.
0: Het staat
2: de letter L.
0: Allemaal op één plaat. En die plaat kwam uit in 2006. Eyes Open. En daar staat ook dit liedje op. You're All I Have van Snow Patrol. Dat liedje begint met de Griekse ei. Maar het rad kwam net uit op de letter L. En dus de vraag. Geef me even een liedje. Waarvan de titel ook daadwerkelijk begint met de letter L. En het is altijd weer een kunst om, nou ja, een selectie te maken. Want er komt zoveel vreselijk goeds binnen. Maar het is weer gelukt. Ilse die wil graag Iggy Pop horen, Lust for Life. Heeft de energie te pakken, gaat zometeen met de hond het bos in. En dus wil even wat energie meenemen in de vorm van Iggy Pop. Ik zie dat Harold komt met Green Day, Longview. En de allereerste, en dat vind ik echt zo'n mooi liedje. Ik zou ook niet weten waarom ik die niet aan je zou laten horen. Even een klein beetje gas terug. Als je in de gelegenheid bent om je ogen even dicht te doen. Laat dan even die klanken van Elbow binnenkomen. Het liedje begint met de L en valt daarom in het Kink ABC als de drie liedjes die allemaal met diezelfde letter beginnen. Dankjewel Martijn. Dit is Elbow en Lippy Kids.

0: Met de letter L. En die hoorde je net in een drieluik. Het Kink ABC, namelijk Green Day. Je hoorde Elbow en Iggy Pop. Allemaal met titels die beginnen met de letter L. Zometeen, over een uurtje of drie, dan zal Larissa opnieuw aan het rad gaan draaien. Komt hij weer uit bij een bepaalde letter en mag je weer even helemaal los. Over losgaan gesproken. Ik weet dat Larissa straks ook nog een Kink t-shirt gaat weggeven. Want ze zit er inmiddels al klaar voor. En er ligt al een exemplaar hier voor de show van zometeen. Dus hou het even in de gaten. Als je er graag eentje zou willen hebben, moet je wel even een foto sturen met daarop jouw bandshirt. Hè? Dus je draagt het bandshirt, maakt een foto van jezelf en die stuur je even door. En qua muziek zit je ook goed. Want zometeen onder andere bij Larissa live. En ik voorzie problemen met de Kaiser Chiefs. Veel plezier zometeen.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het nachtelijk gebiedsverbod in de Rotterdamse wijk De Esch lijkt te werken. Waar eerder de rust werd verstoord door onder meer straatraces en drugsgebruik, is het nu stil. Bewoners zeggen tegen de NOS dat ze voor het eerst in jaren weer goed slapen. Het verbod ging 2 weken geleden terug in en geldt voorlopig tot half oktober. Slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Den Haag gisteren en de verdachten waren bekenden van elkaar, dat zegt de politie. Het schieten gebeurde in het huis waar de vrouw woonde. De man vluchtte en werd even later in een ander huis aangetroffen. Tijdens de schietpartij waren er ook 3 kinderen in het huis. De hitte en aanhoudende droogte in Europa kunnen de economie een flinke knauw geven, blijkt uit een rapport van Triodos Bank. Zo heeft de transportlast van de lage waterstanden in rivieren en kunnen energiecentrales door gebrek aan koelwater minder stroom opwekken. Door het extreme weer gaan ook veel prijzen omhoog, zegt de bank. En in Thailand heeft de politie onderzoek gedaan naar de jongen van 14... die vrijdag 6 mensen op zijn school doodschoot, onder wie 5 leerkrachten. Ook doodde die zijn opa en oma. Volgens de politie keek de jongen op social media filmpjes over hoe je een vuurwapen gebruikte. Hij had ook al eens een balletjespistool mee naar school genomen. Dan het weer van weer online. Zonnig en in het binnenland tropisch warm. In het zuidoosten kan het 32 graden worden. In de rest van het land minimaal 27 graden. Er hangen ook wat sluierwolken en er staat weinig wind.
4: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Larissa Postma.
6: Goedemorgen, laat die koffie maar zitten. We gaan zo knallen met editors naar live.

0: agressiviteit hier op de zondagochtend bij Kink. De Keizer Chiefs, I Predict the Riot, hoorde je.
1: De zomer van Kink.
0: En dat allemaal met nog maar een bak koffie achter de kiezen. Goedemorgen, Larissa hier tijdens de zomer van Kink. En tot 3 uur luisteren wij samen naar de allerlekkerste alternative rock op jouw zondag. Hopelijk kom je een beetje tot rust, want als ik de Kink-app mag geloven, werd er gisteren aardig geklust in huis. Jeroen die heeft de trappenhal afgeplakt. William die heeft ook een paar uren geklust. En Jeffrey die was gisteren samen aan het verven met zijn vriendin in hun nieuwe huis. Gefeliciteerd trouwens. Ik vind het knap. Want als mijn vriendin en ik samen zouden verven, hadden we na een paar uur echt geen relatie meer, geloof me. Mocht je vandaag ook aan de klus gaan, dan heb ik een aanrader. Net voor dat extra beetje energie wanneer je het helemaal gehad hebt. Ik zet dan altijd Royal Blood op. En geloof me, met dit nummer ga je als een wervelwind door je klussen heen. Typhoons hoor je nu bij Kink.

0: Lenny Kravitz hier bij Kink.
1: De zomer van Kink.
0: Het is altijd handig om een andere taal te spreken, bijvoorbeeld Duits of Frans, zeker als je nu op vakantie gaat. En om zo'n taal goed te leren spreken moet je oefenen. Maar het gaat niet altijd even goed. Zo heeft deze Engelstalige artiest ooit geprobeerd een nummer in het Frans te zingen. En dat klonk zo ontzettend belabberd dat hij een lading kritiek over zich heen kreeg en het ook nooit meer heeft geprobeerd. Welke artiest dat was, dat hoor je zometeen. En net als muziek van Fontaines DC hier bij Kink.
2: Kink. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk. Van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Kink. Dit is het station van U2.

Je hoort een klein stuk van Muse met I Belong to You. Oftewel, mon cœur s'ouvre à ta voix. Oftewel, mijn hart opent zich voor jouw stem. Waarin Matt Bellamy Frans zingt. Eerlijk, ik vind het niet heel slecht klinken. Maar hij kreeg zoveel kritiek over zijn Franse uitspraak. Dat hij het sindsdien ook niet meer heeft geprobeerd. Voortaan alleen maar Engelstalig. Ook op het nieuwe album. En daar staat het nummer Cryogen op. Die hoorde je zojuist hier in de zomer van Kink. Zometeen een ander soort Frans. Namelijk Franz Ferdinand. Mijn eerste Doors en Break On Through hier op jouw zondagochtend.

tournee hier bij Kink. En het is eeuwig zonde dat deze band stopt. Echt, ik kan het gewoon niet geloven. Welke band dat is, dat hoor je zometeen. Maar eerst de allernieuwste van Queens of the Stone Age. Voormalig Kink XL. Je hebt hem extra vaak gehoord. En je zal hem vaak horen hier bij Kink. Dit is Easy Street.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
10: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Rotterdamse wijk De Es is 's nachts weer rustig sinds daar 2 weken terug een gebiedsverbod van kracht werd. Het werd ingesteld om wat te doen aan de straatraces, drugsgebruik en prostitutie die veel overlast gaven. Bewoners reageren opgelucht, meldt de NOS. Het verbod geldt tot 30 oktober en kan worden verlengd. Een jongen van 19 die deze week gewond raakte bij een vechtpartij in het Noord-Hollandse Enkhuizen is overleden. Hij zou zijn gestoken. Direct na de vechtpartij was al iemand opgepakt. Een tweede verdachte meldde zichzelf bij de politie. Beiden zitten vast. Een dag na een gewelddadige woningoverval in Helmond in Brabant zijn 2 verdachten opgepakt. Eentje is minderjarig. De 2 belden vrijdagnacht aan bij een echtpaar en toen de man opendeed kreeg hij meteen klappen. Het stel wist de overvallers weg te jagen. Na buurtonderzoek werden ze in Den Haag gevonden. En het ging vanochtend mis met een auto met caravan die de pont op wilde rijden in Dordrecht, meldt Rijnmond. Het stel dat erin zat wilde nog even iets checken, maar de handrem was niet aangetrokken. En daardoor rolde de combinatie naar voren en kwam naast de pont terecht. De vrouw raakte licht gewond toen ze uit de auto sprong. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het binnenland tropisch met 30 graden of meer. In het noorden op de strand is het iets minder warm. Het is zonnig met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet.
10: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Larissa Postma.
12: Queen's Pleasure stopt ermee, maar hier bij Kink blijf je ze horen. Zometeen naar Within Temptation. Kink.

0: Het is zo zonde. Dit jaar nog zo'n knijtersterk album uitbrengen en dan kort daarop zeggen dat ze stoppen. De afscheidstour, daar zijn ze nu mee bezig. Dus wil je Queen's Pleasure nog live meemaken? Check dan hun website voor alle data.
1: De zomer van Kink.
0: Welkom, je luistert naar Kink. Het station met een groot hart en een veel liefde voor het betere gitaarwerk. De beste alternative rock hoor je hier. Ik ben Larissa en tot 3 uur spenderen wij samen. Inmiddels hebben wij de zondagochtend verruild voor de zondagmiddag. En ook daar maken wij een feest van. Maar eerst ben ik benieuwd naar wat het beste nummer is om te klussen. Ik zei net dat ik heel hard ga op Typhoons van Royal Blood. Dat heeft me echt door de ergste verfbeurten heen gesleurd. Maar misschien heb jij wel een betere suggestie. Laat het me weten via de Kink-app. Gaan we eerst razendsnel terug naar de muziek. Zometeen Violet Grohl, die ook last heeft van vliegen. Maar eerst Matchbox 20 en Push hier op je zondagmiddag.

0: Kink met de Rattlesnakes.
1: Dit is Kink.
0: Het ultieme klusnummer. Ja, dat heb ik net aan jou gevraagd. Welk nummer wil jij echt horen als je flink aan de bak moet? Welk nummer hoor jij dan het allerliefst? Er kwamen echt top suggesties binnen via de app. Ook Jeffrey vroeg een nummer aan voor tijdens het klussen. We gaan even bellen met hem.
2: Hallo.
0: Goedemorgen Jeffrey, met Larissa van Kink.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Hoi, goedemorgen. Hey, hoe is het verven gegaan gisteren?
2: Goed.
0: Ja?
2: Ja, we zijn net zo'n eind gekomen, zeker.
0: Nice. Ja, want jij en je vriendin hebben net een huis gekocht.
2: Klopt inderdaad, ja.
0: Gefeliciteerd daarmee.
2: Dankjewel.
0: Je zegt net, we zijn een flink eind gekomen, maar dus nog niet helemaal klaar.
2: Nee, we gaan de laatste puntjes op de i zetten vandaag. Dus de laatste laagjes eroverheen.
0: Alright, nou dat klinkt als een plan. Jij vroeg gisteren trouwens ook een nummer aan wat jullie een beetje op weg kan helpen met het verven. En daar help ik natuurlijk graag bij.
2: Nou, super.
0: Welk nummer was dat?
2: Chelsea Dagger.
0: Nice. En waarom dat nummer eigenlijk?
2: Ja, mijn vriendin vindt dat nummer helemaal geweldig. Elke keer als hij opkomt, dan denk ik van vroeger dat ze met de zus stond te dansen. Samen met de vader. En ja, daar kan ze hartstikke goed op gaan.
0: Alright. Nou, dat klinkt als een perfecte herinnering, maar ook gewoon een hele mooie motivatie. Ik ga hem zo voor jullie draaien.
2: Ah, super, dankjewel.
0: Alright, succes vandaag, hè.
2: Ja, dankjewel. Doei.

0: Fire, hier bij Kink.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Het is simpel. Ik wil weten wat jij draagt. Welk band shirt draag jij? Als jij foto's stuurt via de Kink app en wij draaien die band en we bellen jou, dan maak jij kans op dat Kink Special T-shirt en die wil je hebben. Dus kom maar door met alle foto's van jouw band shirt.
1: Kink.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

0: dat je shirt van Pearl Jam aan hebt.
1: Nee, klopt, klopt.
0: Heb jij interesse in niet alleen maar de Pearl Jam shirt, maar een shirt van Kink?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Arbeid.
1: Dat altijd.
0: Dat komt hier aan, dan kan je je kleding nog bijvullen.
1: Ja, top, hartstikke fijn, dankjewel.
0: Is goed, gaan we Pearl Jam draaien.
1: Oké, fijne zondag.
0: Dankjewel.
1: Dag.

Even uitrusten van al dat feesten. Way Down Now van World Party hoorde je hier bij Kink. En mocht je nog niet klaar zijn met feesten, dan heb ik misschien wel het ultieme feest voor je klaarstaan. Namelijk de Nirvana Tuinfeesten. Jij maakt zometeen kans op 2 kaarten voor het festival aankomend weekend. Maar voordat we losgaan, moeten we het eerst even rustig aan met de calling. Dit is Wherever You Will Go.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
9: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de haven van New York zijn een vrouw en een baby van 5 maanden omgekomen nadat een boot omsloeg. Het gebeurde vlakbij het Vrijheidsbeeld. 12 anderen op de boot, inclusief de kapitein, werden gered. Duikers vonden even later de vrouw en de baby in het water. Waardoor de boot omsloeg is nog niet duidelijk. Er is boven Nederland iets bijzonders te zien. Wie in de omgeving van de Veluwe omhoog kijkt, kan zomaar een grote zeppelin zien vliegen. Daarmee meten experts van de Wageningen Universiteit de luchtkwaliteit. Ze checken onder meer op fijnstof en CO2. Na de metingen gaat de zeppelin terug naar thuisbasis Duitsland. Nu voor komende week weer tropische temperaturen in de pen zitten, is de kans groot dat we opgaan voor een 5e regionale hittegolf. Morgen en dinsdag is het eventjes wat minder warm, maar eind van de week gaan we weer richting 35 graden. De teller begon op veel plekken gisteren al te lopen. Daar was het ruim boven de 25 graden. En op haar geboortedag, vandaag precies 63 jaar geleden, is er een Barbie van Whitney Houston. Ze ziet eruit als in haar videoclip van I Wanna Dance With Somebody. En de pop is in overleg met de familie van Whitney gemaakt. Ze is niet de eerste artiest met een Barbie. Tina Turner, Miley Cyrus en Mariah Carey hebben er ook een. Dan het weer van meer online. Vanmiddag in het binnenland tropisch, met 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig, met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet.
9: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Larissa Postma.
11: Genoeg uitgerust deze zondag. We gooien de beuk erin met The Offspring.
9: Kink. Kink.
12: Het lieben, glazen, globen.

0: Dat zorgt ervoor dat je bloed gaat pompen.
1: De zomer van Kink.
0: De Gorillaz en Der hoorde hier op je zondagmiddag bij Kink. Lekker dat jij erbij bent. Larissa hier en ik garandeer dat je muziek hoort waar je hart sneller van gaat kloppen. Muziek waardoor je hand automatisch naar de volumeknop gaat om het op de maximale stand te zetten. En ik weet zeker dat luisteraar Lucy dat nu ook gaat doen. Stuurt een foto van zichzelf met een bandshirt van de AC/DC met de tekst: mijn favonummer, You Shook Me All Night Long. En niet alleen de hele avond, de hele middag hier bij Kink maken wij er een feest van. AC/DC hoor je nu.

0: Oftewel, Lost Souls Forever.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Nirvana Tuinfeest.
0: The summer is magic. The summer seemed to last forever. Het zijn wel tekstuitnummers over de zomer. En de zomer is ook leuk. Voornamelijk door alle festivals. En volgend weekend kan jij op zo'n festival staan. Niet zomaar een festival trouwens, maar het Nirvana Tuinfeest in Lierop. En op dat festival staat Higby, Circawaves, Ist en misschien wel jij. Als jij de prijzigheid hoort, stuur dan een app naar de Kink berichtenbox. En wie weet sta je volgend weekend te feesten in Lierop bij het Nirvana Tuinfeest. Goed opletten dus.
1: We nemen een weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, een zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de Cooks naar John Coffey. Van Ist naar Wodan Boys.

0: in de King Cap.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.

0: zingen met Alanis Morissette hier bij Kink.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Nirvana Tuinfeest.
0: Volgend weekend is het Nirvana Tuinfeest met bands zoals The Cooks, Circaways en Higby. En met jou als jij de prijzigheid hoorde. Kan jij daarbij zijn? Ook André hoorde de prijzigheid en wil graag met zijn 15-jarige dochter gaan. We gaan even met André bellen.
2: André.
0: Goedemiddag André, met Larissa van Kink.
2: Hoi.
0: Hallo. Ja. Hoe is het?
2: Ja, goed. Ik parkeer net op Bloemendaal.
0: Oh, wat leuk. Wat ga je daar doen?
2: Ik ga daar even mijn laatste vakantiedag vieren.
0: Ach, heerlijk. Ik hoop dat ik jouw vakantie, je laatste vakantiedag beter kan maken. Maar eerst even naar je dochter van 15. Want je stuurt een appje.
2: Ja, ik heb zelfs een zoon en een dochter van 15. Maar volgens mij geven jullie 2 tickets weg. Dus ja, het was kiezen.
0: Ah.
2: Zij of hij. Dus ja, nu is zij weer aan de beurt.
0: Ah, oké. Okay. Dus het is niet, dus, ik heb een favoriet kind, maar eerst was het je zoon.
2: Nee, zul je me nooit horen zeggen.
0: Nee. Oh, je hebt een tweeling, wat leuk. Of tenminste, dat neem ik aan dan, hè.
2: Ja, nee, heb je goed.
0: Nice.
2: En allebei heel blij dat ze mijn muzieksmaak en die van Kink hebben overgenomen.
0: Ach,
2: dus met stip op 1 de Koeks. Want daar gaat het hopelijk over.
0: Ja, eigenlijk precies wat je zegt. Kijk, allereerst hele goede muzikale opvoeding. Gefeliciteerd.
2: Vanaf kleins af aan beginnen.
0: Wat, sorry?
2: Vanaf kleins af aan mee beginnen.
0: Ja. Dat is een hele goeie. Nou, het werpt zijn vruchten, want jullie gaan samen genieten van de Cooks volgend weekend.
2: Dan ben je.
0: Ja.
2: Leuk.
0: Ja, lekker bonden met elkaar, genieten.
2: Een mooi cadeautje. Super, dankjewel.
0: Fijn, graag gedaan.
2: Ik ben er heel blij mee.
0: Nou, mooi. Breng het goede nieuws zo meteen thuis en geniet lekker van je laatste vakantiedag.
2: Ja, super. Dit is echt een topverrassing. Dankjewel.

know my name, Chris Cornell. En absoluut, dat is een naam die we never, never, never nooit meer zullen vergeten. Wat een legende. Je luistert naar Kink deze prachtige zondagmiddag. Zometeen muziek van Three Doors Down, maar eerst naar Fisher Z en So Long.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
7: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Gelderse Wiegen heeft een natuurbrand gewoed. De brand rukte met meerdere wagens uit en wist het vuur snel te blussen. Er stond in bosachtig gebied zo'n 200 vierkante meter in brand. En omdat het enorm droog is, was de kans groot dat het vuur zich zou uitbreiden. Bij het bestrijden van bosbranden boven de Amerikaanse staat Utah zijn 2 helikopterpiloten omgekomen. Dat meldt de gouverneur op X. Het gebeurde vrijdag al, maar toen konden hulpverleners ze niet bereiken. Waardoor de helikopters neerstort is niet duidelijk. In het Brabantse Engelen zijn vannacht protestborden vernield die aan het hek hingen bij een gepland asielzoekerscentrum, meldt Omroep Brabant. Komst van het AZC zorgt al een poos voor onrust. Zo werden pas geleden huizen van voorstanders beklad en gingen bij het oude politiebureau, waar het AZC in moet komen, een explosief af. En veel tuinders zijn niet blij met de droogte, maar Nederlandse wijnboeren wel. Voor een wijnboer in Noordwijk mag het weer nog wel even zo blijven, zegt hij bij Omroep West. Door de droogte groeien druiven beter en krijgen schimmels weinig kans. Ze hoeven dan ook niet zoveel bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dan het weer van Weer Online. In het binnenland is het tropisch, 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig, met af en toe een stapelwolk. Morgen is het even wat minder heet.
7: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Larissa Postma.
9: Soms zijn de meest simpele nummers het mooiste. En dat bewijzen de Stone Roses. Die hoor je zo.
7: Kink.
9: Maar eerst 3 Doors Down en Kryptonite.

0: en maybe's gebruik je als je vaak, excuses verzint.
1: De zomer. De zomer van Kink.
0: Maar nu geen excuses nodig, want deze ifs, buts en maybe's klinkt ontzettend lekker. De allernieuwste van de cloud servers hoorde je hier op je zondagmiddag bij Kink. Daar is ze hier en het feestje gaat gewoon door tot 3 uur... waarna Lisa Konings het overneemt tot 7 uur. Dat betekent een zondag vol met de beste alternative rock. Die krijg je natuurlijk van ons hier bij Kink. Zometeen 21 Pilots, maar eerst gaan we naar de Manic Street Preachers. You Stole the Sun from My Heart.

0: Far Behind hier op je zondagmiddag bij Kink.
1: Kink.
0: De basis van onze woordenschat ligt in het alfabet. En iedere 4 uur eren wij dat hier bij Kink. Dat doen we met het Kink ABC. Simpel. We geven een draai aan het Kink ABC-rad. Daaruit komt een letter en aan jou de vraag om met nummers te komen die met die letter beginnen. Tijd voor het rad.
1: B. Het Kink ABC met de letter B.
0: Alright, de letter B. Nou, daar moet toch wel iets mee te verzinnen zijn, toch? Aan jou de opdracht om dus met nummers te komen die beginnen met de letter B. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw suggesties.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Dit is de letter C. Crack the Shutters van Snow Patrol.
1: Kink.
0: Leuk die letter C, maar wij zijn op zoek naar nummers met de letter B. En aan jou de schone taak. Ik heb jou gevraagd in het Kink ABC om met nummers te komen die beginnen met de letter B. Blijkbaar zijn er best veel nummers die beginnen met die letter. Uit alle suggesties zijn er 3 gekomen die de selectie moeten vormen. En dit zijn de topspelers volgens Jens, Gabi en Mark. We beginnen met The Killers en Bright Lights.

0: Lights van The Killers, Basket Case van Green Day en Bad van U2. Die hoorde je net.
1: De zomer van Kink.
0: Zometeen bij Lisa Konings een nieuwe draai aan het rad in het Kink ABC. En dus ook een nieuwe letter. Ik zwaai af. Veel plezier met Lisa. Volgende week ben ik er weer tussen 3 en 7. Hopelijk tot dan. En van mij krijg je nog de Kink XL van Yard Act. Dit is New Beginnings en zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad en geniet een beetje. Larissa, out!
1: Kink XL. Dit is de

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben René Postma. Israël doet definitief niet mee met het nieuwe vredesplan van Amerika voor Gaza. President Trump kondigde vorige maand aan dat het erdoor was, maar premier Netanyahu weigert het leger terug te trekken, en dat is een van de voorwaarden. Hij zaaide eerder deze week al twijfel, en na kabinetsberaad is het nu officieel nee. Een grote natuurbrand in Zuid-Spanje komt steeds dichter bij Sevilla. De komende uren zijn cruciaal. Als de wind ongunstig draait, kan het zijn dat het vuur een rivier oversteekt. Er zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd en er wordt geblust met vliegtuigen. Ook militairen helpen mee. De lage waterstand in rivieren dreigt in Roemenië de kerncentrale lam te leggen. Er kan geen koelwater meer worden opgenomen. Door rotsblokken op te blazen kan meer water de centrale bereiken. En ook zijn er bakken vol stenen in de Donau neergelaten om de waterloop te beïnvloeden. Het lijkt te werken. Feyenoord is de competitie na de zomerstop goed begonnen. Ze wonnen de stadsderby van Sparta met 1-0. Het doelpunt kwam van Luciano Valente en viel al na een half uur. Intussen zijn ook PEC Zwolle, Ajax en Groningen-Utrecht bezig, en later speelt Heerenveen tegen Twente. Het weer kan weer online. Vanavond blijft het nog lang warm en er komt wat bewolking. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen ook af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer.
2: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Lisa Koning.
4: Met zometeen That's Me van Kyo en Nahash van Kula Shaker.

0: Linkin Park op Kink met Breaking the Habit.
1: De zomer van Kink.
0: Ja, goedemiddag op deze warme zondagmiddag. Ik heb de hele dag staan verhuizen, dus ik ben eigenlijk best wel kapot. Het is ook echt niet het weer om dat te doen, want de temperaturen zijn echt sky high. En dat zie je ook terug in de Kink-app, want veel mensen zitten gewoon op een balkon of in hun tuin. Lekker met een glaasje drinken erbij te luisteren naar de beste alternatieve muziek die we te bieden hebben. En ja, mocht jij dat ook aan het doen zijn, stuur ook even een foto via de Kink app. En als je ook nog eens een bandshirt aan hebt, dan kan dat gevolgen hebben. Wel positieve gevolgen. Want ook ik geef vandaag nog een Kink shirt weg. Als jij een foto van je bandshirt stuurt, dan draai ik één je verzoekje. En dan kun je kans maken dus op een Kink t-shirt. Dat allemaal deze middag. Wat je iets dichter bij het nu hoort is What You Know van Two Door Cinema Club. Die hoor je na I'm On Fire van Bruce Springsteen.
1: Kink.

0: Het kan maar beter duidelijk zijn, toch? Dan zit je in ieder geval niet met vragen achter. She Hates Me van Puddle of Mudd. Ja, met zometeen hier op de radio muziek van Guns N' Roses, Live and Let Die ga je horen. En ook deze van Sam Fender hoor je over een paar minuten.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goedsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.

0: Freddy van Honey, I'm Home.
1: De zomer van Kink.
0: Ja, en die zomer is nog steeds in volle gang. En mocht je plannen een beetje op zijn en je mocht bijvoorbeeld geen tuin hebben, nou, dan twee vliegen in één klap. Want voor 7 uur komt de prijsgeit nog voorbij. Met in zijn bek 2 kaartjes voor Nirvana Thuisfeest volgend weekend. Met op de line-up onder andere The Cooks Bazaar, Is This Circa Waves, John Coffee, Jazz Rebel en nog veel meer. Dus wat moet je doen als je een gekke geit voorbij hoort komen? Pak je telefoon erbij, stuur een appje via de Kink-app. En ja, dan gaat je naam in de tombola. En als ik jou eruit trek, dan heb je volgend weekend ineens plannen.
1: Kink.

Kink op de zondagmiddag met nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Dit is Baby Cool. En dan van de baby gaan we naar de mother. Dit is Mother Mother van Tracy Bonham.

0: Wat doe je me aan? Het is veel te warm voor deze tranentrekker op de radio. Het kast via de Kink app. Sorry, not sorry. De scientist van Coldplay was dat. En ja, zometeen maak je kans op een vers Kink shirt. Wat je daarvoor moet doen is een foto van je outfit sturen via de Kink app. Als je een band shirt draagt, want dan vang je twee vliegen in één klap. Je wint een nieuw shirt en je favoriete band komt op de radio. Nou, dat straks ook zo op de radio. Muziek van de Naked and Famous. Punching in a Dream komt zo voorbij. En ook na het ANP-nieuws van 4 uur hoor je deze van Arctic Monkeys. I don't want to hear you kick me
1: out, kick me out. Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja. Daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben René Postma. Dit jaar zijn al 1000 Nederlanders opgelicht via booking.com, meldt de Telegraaf. Het aantal slachtoffers is nu al 4 keer zo groot als vorig jaar. De nieuwste truc van oplichters is foto's stelen van makelaarsites en die aanbieden alsof het om een vakantiewoning gaat. In Wijchen in Gelderland is weer een natuurbrand uitgebroken. Er waren eerder al 2 kleine brandjes die vrij snel waren geblust, en even later ontstond weer brand op een plek dichtbij. Omdat er nog brandweerwagens in de buurt waren, konden die er snel heen. Ook in Soest staat een stuk bos in brand. Een pijnlijk momentje tijdens een concert van K3 gisteren in België. Een invalster Klaasje Meijer kreeg een schoen tegen haar hoofd. Eerder was een schoen op het podium gegooid en daar hadden de meiden hun handtekening op gezet. Maar een volgende poging ging dus mis. Klaas hield er niks aan over en kon er achteraf om lachen. De 1-0-overwinning van Feyenoord op Sparta is mooi, vindt rechtsback Givaro Reed. Maar we hadden meer moeten scoren, zegt hij na afloop. Er waren volgens hem veel kansen, maar die werden niet afgemaakt. Daar gaan we dit seizoen verder aan werken, zei Reed. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm en er komt wat bewolking. Het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen ook af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer.
3: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Lisa Koning.
0: Met zometeen Punching in a Dream van de Naked and Famous. Na Fake Tales of San Francisco van Arctic Monkeys. Kink.

0: Pearl Jam en een daughter was dat.
1: De zomer van Kink.
0: Ja, goedemiddag, Lisa hier op deze stralende zondag, waarop Fleur een watermeloen aan het ontdelen is voor een watermeloen feta salade voor vanavond. En Mike, ja, eigenlijk helemaal niks meer van plan is en nu gewoon lekker met een biertje in de tuin is geploft. En intussen hier in Hilversum vriezen mijn handen eraf door de airco. Maar goed, dat is echt klagen voor het klagen. Ik ben jaloers voor iedereen die nu, jaloers op iedereen die nu gewoon lekker in de tuin kan zitten. En nou, dit is dus Kink met zometeen Florence and the Machine en ook Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Die hoor je naar Blindsided van Wodan Boys.
1: Kink.

0: van Evanescence. En ik hoop dat dat mijn aanwijzingen zijn, want dan kun je het een en ander winnen. Zometeen maak je namelijk kans op een gloednieuw Kinkshirt. En ja, dat is best wel makkelijk. Je hoeft alleen maar een foto van je outfit te sturen naar de Kink-app. En wel een voorwaarde, je moet een bandshirt aan hebben met een band die je regelmatig op Kink voorbij hoort komen. En je moet ook nog opletten dat op de prijzigheid, want die komt ook nog voorbij voor 7 uur vanavond. Maar wat je ook gaat horen is Real Hero van Blauwtzoen. En ook deze van White Lies hoor je over een paar minuten. Let's go together.
1: We nemen een weiland in Lier op. 3 dagen muziek, vrienden, bier, zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de Koks naar John Coffee. Van Is This naar Wodan Boys.

0: tikkie anders doet.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.

0: zondagmiddag en je hoorde de Pixies op Kink.
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
2: Nick?
0: Hoi Nick, met Lisa van Kink.
2: Hi Lisa.
0: Hi, jij hebt een mooi shirt aan, zag ik.
2: Ik heb een heel mooi shirt aan, ja.
0: Wat staat erop?
2: Ik heb hem nu wel eventjes uitgedaan, want het is heel warm hier.
0: Dat begrijp ik.
2: Vandaag had ik de Offspring ingestuurd.
0: De Offspring. Want ben je een groot fan van de band?
2: Ja, ik ben een groot fan van een hoop bands, waaronder de Offspring.
0: En wat vind je ervan als ik de Offspring op de radio draai en dat ik een shirt naar jou stuur?
2: Dat zou ik als je gaaf vinden.
0: Nou, dan bij deze.
2: En het shirt zou voor mijn zoontje moeten zijn dan, qua maat, als dat mag, voor jou.
0: Nee, dat komt helemaal goed. Dat gaan we even bespreken.
2: Oké. Nou, hartstikke bedankt.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.

Muziek van Jack White, Doorbell heet hij. En dit is Kink op de zondagmiddag, terwijl de meeste mensen lekker buiten in het zonnetje zitten en al langzaam de barbecue aansteken, hoor je hier zometeen een Never Enough van Turnstile. Maar eerst is het Fans van Kings of Leon.

0: Ze hebben dus een soort van beloofd dat ze dit jaar geen nieuwe muziek gaan uitbrengen. Maar ik hoop dat dat valse woorden zijn. Never Enough van Turnstile was dat. En zometeen na het ANP-nieuws van 5 uur Ritual van The Warning. En ook deze van Iggy Pop en Kate Pearson hoor je over een paar minuten.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben René Postma. De verdachte van de schietpartij in Den Haag, waarbij gisteren een vrouw werd gedood, was de vader van haar kinderen. Of die nog een relatie met haar had, weet de politie niet. De kinderen waren in het huis toen het gebeurde. De man werd even later ergens anders aangehouden. Frankrijk onderzoekt de veiligheid van het kneedbare balletje Squishy. Laatst is er eentje ontploft in het gezicht van een jongen van 8. Hij had brandwonden. De Squishy wordt niet uit de handel genomen, zei de verkoper Smith's Toys eerder al tegen het AD. De Tour de France voor vrouwen is onderweg voor de slotetappe rond Nice. Ze rijden 4 rondjes, steeds over dezelfde bergpas. Demi Vollering draagt de gele trui. Als ze straks wint, is het de tweede keer. Puk Pietersen draagt de bolletjestrui van het bergklassement en Lorena Wiebes de groene van het puntenklassement. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle thuis verloren van Ajax. Dat leidde lang met 1-0 en scoorde in blessuretijd nog een keer. De wedstrijd lag even stil om een medisch noodgeval op de tribune, maar kon snel weer verder. Groningen-Utrecht werd 2-1 en eerder won Feyenoord uit met 1-0 van stadgenoot Sparta. Het weer van Weer Online. Vanavond komt er wat bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer.
10: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Lisa Konings.
0: Met MT Ritual van Warning. Na Kent.

0: It's been a while van Steent.
1: De zomer van Kink.
0: Ja, goedemiddag. Lisa hier op deze prachtige zondag. En deze zondag kan alleen nog maar beter worden. Want net heb ik al een Kink-shirt weggegeven. Maar voor het eind van dit uur, dat is echt een geheimpje tussen ons twee natuurlijk. Voor het eind van dit uur komt de prijzigheid voorbij. Met in zijn bek kaartjes voor Nirvana Tuinfeest volgende week. En ja, het is best wel vet. Het is een heel vet festival. En ook een hele vette line-up. Met daarop The Cooks, Bazaar, Is, Circa Waves, John Coffee, The Fatal Flowers en nog veel meer. Dus als je die prijzigheid voorbij hoort komen, pak dan je telefoon erbij en stuur een appje via de Kink-app. En ja, wat je ook nog gaat krijgen is muziek van Fontis DC. Maar eerst is dit Ziggy Stardust van David Bowie.
1: Kink.

0: Every You en Every Me van Placebo. Ja, en die geit die is heel erg dichtbij. Dus als je naar Nirvana Tuinfeest wil volgende week, pak dan nu alvast je telefoon erbij. Want de prijzigheid komt zo meteen voorbij. En in zijn bek dus kaartjes voor Nirvana Tuinfeest van 14 tot en met 16 augustus. Waarop je naar optredens kunt gaan van The Kooks, Is, Circa Waves en echt nog veel meer. Nou, dat dus zometeen. Net zoals een nieuwe muziek van Weezer. We Might As Well Be Strangers ga je zo meteen horen. En ook deze van Queens of the Stone Age komt zo voorbij.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: maandelijk retour.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën. Kink.

0: and dry en droog, dat is het zeker. Radiohead hoorde je op de zondagmiddag van Kink.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Nirvana Tuinfeest.
2: Meerte.
0: Hoi Meerte, met Lisa van Kink.
2: Hi.
0: Hi, jij hoorde de geit vanuit Luxemburg.
2: Ja, wij zitten in de auto in Luxemburg op het moment en hoorden daar de geit.
0: Wat doe je daar?
2: Op vakantie zijn.
0: Op vakantie zijn. Ben je volgend weekend wel weer terug?
2: Ja, en toevallig heel erg in de buurt van Dierop.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws, want jij hebt nu bij deze plannen. Yay, jij gaat naar het Nirvana Tuinfeest.
2: Super tof, dankjewel.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Nirvana Tuinfeest.

0: Alternative Rock Radio. Kink.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Ook de laatste natuurbrand in Wijchen in Gelderland is uit. Er waren er meerdere, allemaal vlak bij elkaar en in korte tijd. De politie denkt dan ook dat ze zijn aangestoken en is op zoek naar de dader. Mensen die iets verdachts hebben gezien, wordt gevraagd dat te melden. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Ze kunnen niet garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar brillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Kharkiv aangevallen. Een woongebouw van 4 verdiepingen werd geraakt. Er kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. Er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers onder het puin. In Zaporizhia kwam een brandweerman om die was ingezet na een eerdere aanval op dezelfde plek. Acteur Christopher Lambert uit de Highlander-films is in elkaar gezakt tijdens een bijeenkomst met fans in Pittsburgh. Hij was handtekeningen aan het uitdelen en moest met een ambulance mee. Het gaat nu weer beter, hij had niet goed geslapen en te weinig gegeten. Lambert is 69. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. King.

0: De Rush van Editors.
1: De zomer.
2: De zomer van Kink.
0: Een hele goede avond. Lisa hier en dit is Kink. En dan hoor ik je nu denken, is het alweer avond? Jazeker, het is alweer avond. En dat heeft een voordeel. De temperatuur loopt rustig terug. Dus het wordt weer wat aangenamer als je toch nog even de avondzon wil meepakken. En dit is dan ook bij deze je final call om de barbecue aan te steken. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Want dat opwarmen, zeker met zo'n kolending, duurt altijd langer dan je had ingecalculeerd. En ja, als je nu al een beetje trek hebt, dan heb je zelf alweer volgegeten met stokbrood voordat je er iets van vlees of groente op kan leggen. En om het wachten wat te verzachten, hoor je de beste alternatieve muziek van U2 en ook van Arcade Fire. Everything Now hoor je na Ashes to Ashes van Faith No More.
1: Kink.

0: Motivation van U2. Ja, en niet schrikken. Allereerst van Bono, maar ook niet van dat je ineens in een radiospelletje bent beland.
1: Het King ADC.
0: En zometeen ga je drie liedjes achter elkaar horen, beginnend met dezelfde letter. En dan, omdat mijn eigen creativiteit zeer gelimiteerd is, hoor ik graag van jou via de King App welk nummer het volgens jou mag worden. En om de letter te weten, haal ik even de beste actrice in mezelf naar boven en loop ik gestaag naar het fictieve rad aan de andere kant van de studio en geef ik er een enorme zwiepert aan. Daar komt-ie. De letter I dus, van bijvoorbeeld In the Morning. Maar jij hebt vast een veel betere suggestie. Laat maar komen via de Kink-app. En wat je sowieso gaat horen is Sinking Feeling van Liep en ook deze van de Cardigans.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: Opdoneer.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

0: Razorlight, ook Kink. Je hoorde America.
1: Het Kink ADC.
0: Ja, ik heb aan het rad gedraaid en daar kwam de letter I uit. En dat betekent dat je jouw verzoekje beginnend met de letter I kon en trouwens nog steeds kan insturen via de Kink-app. Dan hoor je hem misschien wel in dit rijtje voorbij komen. En dat geldt in ieder geval voor Mark, want hij stuurde In Bloom van zijn favoriete band Nirvana door. Die ga je horen na If You Wanna van de Vaccines.
1: Het Kink ABC met de letter E.

0: van Mark. Is dit In Bloom van Nirvana.
1: Het Kink ABC.
0: Ja, en dat doen we dus met de letter I op dit moment. En het loont om ook al, als het Kink ABC bezig is, je verzoekje gewoon door te sturen. Want dat deed ook Ilse. Het begint natuurlijk ook met de letter I. Ja, het heeft een beetje een negatieve lading, haar verzoek. Want ze heeft het idee dat we al een tijdje in de situatie leven die R.E.M. destijds al beschreef en bezong in dit nummer. Dit is It's the End of the World as We Know It.
1: Kink. Kink van A tot Z. Het Kink ABC.

Het apocalyptische It's the End of the World as we know it van R.E.M. En ja, van de I gaan we nu naar de L. Dit is nieuwe muziek van Phoebe Bridgers en die heet Lost Boys.

0: Boys op de zondagavond. Je hoort haar nieuwste liedje en die heet Lost Boys. En na het ANP-nieuws van 7 uur hoor je op Kink het beste uit de album Top 1000. En vandaag trappen we die af met American Idiot van Green Day. Met onder andere de titeltrack en ook deze. On holiday.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben René Postma. De Tour de France voor vrouwen is gewonnen door Demi Vollering. Ze startte de laatste etappe als klassementsleider en sprintte in de laatste kilometers ver weg bij haar Poolse rivaal, die eergisteren nog in het geel reed. Het is Vollering haar 2e toerzege. In Wijchen in Gelderland wordt een pyromaan gezocht. Er braken kort na elkaar meerdere natuurbranden uit. Ze waren vlak bij elkaar en daarom denkt de politie dat ze zijn aangestoken. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Het is niet te garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar eclipsbrillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft alle bezoekers van Pride bedankt. Ze zegt op Instagram: jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad. Dit jaar werd World Pride in Amsterdam gehouden en was het feest extra groot. Gisteren was er een mars en het slotfeest op het Museumplein. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler.
11: Kink, Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album Top 1000.
13: Kink.
11: Kink.
13: Nummer 44.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Kink. Kink. Dit is het station van War on Drugs. Uit de Kink Album Top 1000. Kink.
7: Nummer 17.
8: 1, 2, 3.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. Duitsland gaat zijn anti-droneteam versterken. Het aantal mensen wordt verdubbeld en ook het aantal bases waar de lucht in de gaten wordt gehouden. Het worden er 8. Aanleiding is de mislukte aanval op een Oekraïns vliegtuig op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept. In Wijchen in Gelderland hebben meerdere natuurbranden tegelijk gewoed. Eentje had 5 brandhaarden en de politie denkt dan ook dat het vuur is aangestoken, ook omdat ze dicht bij elkaar waren. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Het bloemencorso van Rijnsburg heeft enorm veel bezoekers getrokken, zegt de organisatie. Hoeveel precies is niet geteld, maar ze denken een paar honderdduizend, een record. Het corso van Rijnsburg is een van de oudste en bekendste. De wagens reden gisteren door Katwijk naar Noordwijk en waren daar vandaag nog de hele dag te zien. Demi Vollering heeft de Tour de France voor vrouwen gewonnen. In de slotklim sprintte ze weg bij haar Poolse rivaal, die eergisteren nog in het geel reed, en won de rit met ruim een minuut voorsprong. Het is Vollering haar tweede tourzege. Puk Pietersen won het bergklassement en Lorena Wiebes het puntenklassement. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album van 1000.
7: Kink. Nummer 73.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: King.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. Op de A50 bij Uden is een heftig ongeluk gebeurd. Een auto met een Belgische familie raakte van de weg en kwam op zijn kop in de sloot terecht. Twee meisjes zijn zwaar gewond, een paar anderen zijn ook gewond. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter bij en de weg ging dicht. Duitsland verdubbelt de strijd tegen drones. Er komen 2 keer zoveel mensen en bases. Aanleiding is de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept vlakbij een Oekraïens vliegtuig. De regering zegt tegen Bild dat Duitsland dagelijks doelwit is van geheime operaties uit het buitenland. In Keulen is een protestmars gehouden tegen de aanval op de Pride in Berlijn 2 weken terug. Een extremistische moslim reed in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Er vielen een dode en tientallen gewonden. De opkomst voor de protestmars in Keulen was 5 keer groter dan verwacht. Toerwinnares Demi Vollering wilde per se de slotetappe winnen om te laten zien dat ze echt de sterkste was. Gisteren klaagde haar Poolse rivaal dat ze was gehinderd door Vollerings teamgenoot. Vollering zegt dat ze wilde afrekenen met het idee dat ze had vals gespeeld. Ze reed zo hard weg bij de Poolse in de slotklim dat hij ruim een minuut achterstand opliep. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 's Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler.
5: Kink.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: King.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben René Postma. Aalsmeer vindt het onterecht dat ze op de zwarte lijst staan van gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen. De gemeente zegt tegen NH Nieuws, we willen wel, maar alle locaties die we aandroegen zijn afgekeurd. Bovendien vangt Aalsmeer al jaren honderden Oekraïners op. Op de A50 bij Uden zijn twee meisjes van 14 en 16 zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Ze zaten met 5 andere familieleden in een auto die van de weg raakte en op zijn kop in een sloot terecht kwam. De anderen zijn ook gewond. De weg ging dicht voor de hulpverlening, meerdere ambulances en een traumahelikopter. Het water in de IJssel blijft verder zakken en het laagste record van 1959 is niet ver meer, nog maar 8 centimeter. Het pontje in Deventer heeft nog maar een halve meter speling in het water. Andere ponten zijn al uit de vaart genomen, maar Deventer vindt deze te belangrijk voor fietsers en voetgangers, meldt RTV Oost. Heerenveen heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen van Twente. Het werd 1-0. Heerenveen had 2 nieuwelingen in de basis, Dirk Proper en Lanroy Machine. Invaller Ooyen scoorde net na rust. Ajax won van PEC Zwolle met 2-0. Groningen-Utrecht werd 2-1 en Sparta-Feyenoord 0-1. Het weer van Weer Online. Er is wat bewolking en vannacht is het rond 17 graden. Morgen in het noorden bewolkt en 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 's Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal koeler.
13: King.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor een beter internet.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam was vanavond een grote brand in een flat. De brand begon op het dak, maar omdat het gebouw houten vloeren heeft, kon het vuur zich razendsnel verspreiden. Er raakte niemand gewond, maar meerdere bewoners moesten wel hun huis uit. Van zeker 8 woningen kunnen de mensen vannacht niet thuis slapen. Tennisser Talon Griekspoor is op het Masters-toernooi van Montreal uitgeschakeld in de kwartfinale. De Spanjaard Daniel Merida was in 2 sets veel te sterk. Griekspoor liep al snel achter de feiten aan. In de 2e set werd hij 2 keer gebroken en stond hij zelfs 5-0 achter. Tot nu toe was Griekspoor dit toernooi juist heel sterk bezig. In de buurt van Keulen is een explosie geweest in een woonhuis. 5 mensen zijn gewond geraakt. Eentje heeft zulke erge brandwonden dat hij met een helikopter is weggebracht. Ook de anderen moesten naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk lag er buskruid in de woning opgeslagen. En de film The Odyssey is nu officieel de grootste kaskraker van regisseur Christopher Nolan. Hij verbrak het record van The Dark Knight Rises van zichzelf uit 2012. Hij is nog niet het grootste succes van dit jaar. Dat is de nieuwe Spider-Man. Maar dat kan deze week veranderen, want dan komt The Odyssey ook uit in China. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de bossen bij Zeist stond vanavond een schuur in brand. Volgens RTV Utrecht kwamen er grote vlammen uit het gebouw, maar was het wel snel uit. Omdat de brand in de bossen bij Zeist woedde, heeft de brandweer er alles aan gedaan om te voorkomen dat het bos ook in brand zou vliegen. Door de droogte is dat risico erg groot. Een Ierse topcrimineel is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie die zich bezighoudt met drugsmokkel. Hij werd eerder vandaag uitgeleverd aan Ierland door de Emiraten, waar hij in april werd opgepakt. Er werd jarenlang op hem gejaagd. Hij zou in de jaren 90 ook een tijdje in Nederland gewoond hebben. President Trump wil de economie van Iran onder druk zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe aanvallen, zegt hij. Het gaat erg slecht en er is te weinig geld om militairen te betalen. Dat zou vooral komen doordat Amerika geen schepen doorlaat die naar havens in Iran willen varen, zegt Trump. Er wordt nu niet echt onderhandeld. En een van de grootste basketbalcoaches van Amerika, Don Nelson, is overleden. Hij was 86 jaar. Als speler werd hij 5 keer Amerikaans kampioen met Boston Celtics. Later als coach werd hij 3 keer verkozen tot coach van het jaar. Maar in die rol werd hij nooit kampioen. Bij elkaar was hij bijna 50 jaar actief in de NBA. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een paar kinderen hebben in Rotterdam-Zuid een dode man gevonden in de bosjes. Ze zagen hem een dag eerder ook al liggen, maar dachten toen dat hij lag te slapen. Toen leefde hij misschien nog volgens de politie, maar dat is niet zeker. Net als de doodsoorzaak. Volgens regionale media is niet bekend hoe jong de kinderen waren die hem vonden. De brandweer heeft in Zeist gisteravond voorkomen dat een stuk bos in brand vloog. Er stond een schuur in brand in het bosgebied en volgens de regionale omroep waren de vlammen groot. Door de droogte is het risico op bosbranden erg groot, maar de brand sloeg niet over en was snel geblust. In Denemarken zijn 3 mensen gewond geraakt bij een schietpartij in een stad zo'n 60 kilometer ten westen van Kopenhagen. Voor er werd geschoten zou er een grote vechtpartij zijn geweest. Er zijn 3 mannen aangehouden, maar de politie zoekt nog naar zeker 1 andere verdachte. Het zou een ruzie zijn geweest tussen criminelen. En Nederland heeft nog maar 1 tennisser in het Masters-toernooi van Montreal zitten. Dat is Botik van de Zandschulp, die vannacht moet tennissen tegen Jakub Mencik uit Tsjechië. Talon Griekspoor werd gisteravond uitgeschakeld door Daniel Merida uit Spanje. Zij ontlopen elkaar amper op de wereldranglijst, maar de Spanjaard was veel te sterk. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af.
0: Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een woonzorgcentrum in Bijlen moest gisteravond ontruimd worden nadat een jerrycan met waterstofperoxide was omgevallen, meldt RTV Drenthe. Dat is een heel sterk ontsmettingsmiddel. Het spul was snel opgeruimd, maar ook alle dampen moeten weg zijn voor mensen veilig terug kunnen. En dat kan volgens de brandweer lang duren. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een dode man gevonden in de bosjes. Een paar kinderen sloegen een alarm nadat ze de man een dag eerder ook al zagen liggen. Toen dachten ze nog dat hij sliep, schrijven regionale media. Maar misschien leefde hij toen zelfs nog, zegt de politie. De doodsoorzaak van de man is niet bekend. President Trump heeft een nieuwe manier bedacht om Iran aan te vallen. Dat wil hij doen door de economie van het land onder druk te zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe bombardementen. Volgens Trump is er door de Amerikaanse blokkades van havens al amper geld in Iran om militairen te betalen. En er wordt ook niet meer onderhandeld. En om het leven voor Britten goedkoper te maken wil de nieuwe premier Burnham hard optreden tegen misleidende aanbiedingen. Die moeten verboden worden. En het moet ook makkelijker worden om van een abonnement af te komen. Net zo makkelijk als eraan beginnen, zegt Burnham. Die kost de Britten jaarlijks bijna 2 miljard euro. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.